0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Hallo jongens en meisjes, beste luisteraars. Fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van De Verrekijker. Vandaag gaan we het hebben over hoe we met elkaar omgaan. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Zoals God dat van je wil. Best een pittig onderwerp, maar samen komen we vast verder. De presentatie dit keer wordt verzorgd door Malte Westheide en door mijzelf, Yvonne. En de techniek zal ik er ook bij doen. Natuurlijk gaan we ook luisteren naar muziek en daar beginnen we dan meteen ook mee. Allereerst de cd van Herman Boon, Als je toch eens weten zou. En het lied heet ook Als je toch eens weten zou. En daarna een cd, Een boom vol liedjes van Ellie en Rickert, Als je veel van iemand houdt.

Zoals gezegd willen we nadenken over hoe we met elkaar zouden moeten omgaan of hoe je elkaar hoort lief te hebben. Dit keer willen we eerst lezen en luisteren naar wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Ik ga jullie nu voorlezen uit de eerste brief van Johannes in het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11, uit de Bijbel in de gewone taal. Johannes was een van de 12 discipelen en schreef deze brief naar de christenen in meerdere kerken. Lieve vrienden, ik schrijf dit aan jullie om ervoor te zorgen dat jullie geen verkeerde dingen doen. En als een van jullie toch iets verkeerd doet, wees dan niet bang. Want er is iemand die voor ons vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is. Dankzij hem wil God onze zonde vergeven. En niet alleen onze eigen zonde, maar die van de hele wereld. Hoe weten we zeker dat we God echt kennen? Doordat we ons aan zijn regels houden. Iedereen die zegt dat hij God echt kent, maar zich niet aan zijn regels houdt, is een leugenaar. Gods waarheid is niet in hem. Maar als we ons wel aan Gods regels houden, dan zal Gods liefde in ons volmaakt zijn. En dan weten we zeker dat we bij God horen. Als iemand zegt dat hij voor altijd bij God hoort, dan moet hij leven zoals Jezus geleefd heeft. Vrienden, dit is de regel die ik jullie geef. We moeten andere gelovigen lief hebben. Die regel is niet nieuw. Het is een oude regel die jullie al kennen sinds jullie christenen zijn. Het is dezelfde boodschap die jullie eerder gehoord hebben. Toch brengt deze regel iets nieuws. Want doordat Jezus Christus volgens deze regels geleefd heeft en jullie dat ook doen, verdwijnt de duisternis. Het ware licht begint al te schijnen. Stel dat iemand zegt dat hij in het licht leeft, maar intussen haat hij een andere gelovige. Dan leeft hij nog steeds in duisternis. Iemand die andere gelovigen lief heeft, leeft voor altijd in het licht. Zijn geloof komt niet in gevaar. Maar wie andere gelovigen haat, die leeft in duisternis. Hij is als iemand die rondloopt in het donker en niet weet waar hij heen gaat. Want doordat het donker is, kan hij niet zien. Dan gaan we nu luisteren naar de cd Inpakken en Wegwezen van Herman Boon, nummer 15, Wat zou Jezus doen? En van de cd Opwekking voor Kids, nummer 5, nummer 2, Houd je aan de regel.

Je luistert naar Radio Eemland 1, naar het kinderprogramma De Verrekijker. Een programma voor vooral jong, maar ook.

0: Als je in liefde omgaat met bijvoorbeeld je buren, je klasgenoten of familieleden, dan straal je het licht van Jezus uit. En als je liefde hebt voor de ander, is dat wat God van je vraagt. Maar dat is niet altijd even makkelijk.
1: Ja, dat is zeker niet makkelijk. Daarover gaat het verhaal van vandaag uit Vertel het maar, jaargang 21, nummer 2. Ik hou van jou.
2: Kom op, Lies. Trek je schoenen aan. We zijn al laat. Ik wil niet te laat komen. Moeder pakt haar handtas en kijkt erin. Maar Lies, die boven op haar kamer zit met haar schoenen voor zich, denkt na. Eigenlijk heeft ze helemaal geen zin. En ze weet heel goed hoe dat komt. Aniek zal er straks ook zijn. En Marlies kan Aniek niet uitstaan. Aniek met haar mooie kleren altijd en die dure sieraden. En ze praat zo deftig. De juf op de zondagschool vindt Aniek geweldig. En waarom? Marlies kan het echt niet verzinnen. Misschien omdat Aniek hardop durft te bidden. En omdat ze zoveel van de Bijbel weet. Nou, dat weet zij heus ook wel hoor. Alleen, ze loopt er niet mee te koop. Nee, Marlies weet het zeker. Met Aniek zal ze nooit vriendinnen worden. Zo'n aanstellerige meid. Langzaam trekt ze haar schoenen aan. Ze bekijkt ze. Oké, ze kunnen ermee door. Niet de allernieuwste mode, maar leuk genoeg. Langzaam loopt ze naar beneden waar moeder ongeduldig staat te wachten. Waar blijf je nou toch? Ik sta al een uur te roepen. Marlies haalt haar schouders op. Helemaal geen uur, misschien net een minuutje. Mam, eigenlijk heb ik helemaal geen zin in zondagschool. We gaan vandaag een quiz houden en het gaat over wie de meeste dingen weet van de Bijbel en die krijgt een prijsje. Nou, dat is toch juist heel leuk, zegt moeder. Je bent altijd zo goed in Bijbelvragen. Marlies haalt opnieuw haar schouders op. Ik heb er gewoon geen zin in. En er is altijd wel iemand die het veel beter weet. En je hoeft maar een komma verkeerd te zeggen en je bent al af, moppert Marlies. Kom op, Lies. Het is een spelletje. En als je er iemand beter is, dan moet je gewoon sportief zijn en accepteren dat je niet gewonnen hebt. Je kunt niet altijd haantje de voorste zijn. Nee, dat weet Marlies ook. Tegenwoordig is ze nooit meer haantje de voorste. En dat komt door... Juist, door die Aniek. Moeder en vader lopen met Bert, hun zoon, naar de auto. Bertje is nog jong en hij wordt vastgezet in het kinderstoeltje. En Marlies gaat naast hem zitten. Ze is gek op Bertje, haar kleine grappige broertje, die de R nog niet zo goed kan uitspreken. Vader start de auto en ze rijden rustig naar de kerk. Het is al druk in de kerk. Even hoopt Marlies dat Aniek er niet zal zijn. Maar al snel ziet ze de vader en moeder van Aniek. Ja, en dan zal zij ook er wel ergens uithangen. Slachtofferig loopt Marlies naar het lokaal. Ja hoor, daar zit Aniek al, te kletsen met de juf. Marlies gaat zitten en zegt niets. Hanneke komt ook binnen en schuift naast Marlies. Hoi, roept ze vrolijk. Hoi, zegt Marlies. Hanneke kijkt vreemd, maar zegt verder niks. Dat kan ook niet meer, want de les gaat beginnen. Eerst gaan ze zingen met elkaar. Dan mogen de kinderen bidden. En natuurlijk bidt Aniek hardop. Dan gaan ze nog een liedje zingen en dan begint de juf. Ik heb hier een lijst met jullie namen. En elke keer als jullie een vraag goed beantwoorden, zet ik een kruisje achter je naam. Wie de meeste vragen weet, heeft gewonnen en mag straks iets uit de prijsjeskist pakken. We doen het net als de vorige keer. Ik stel de eerste vraag. En wie het eerst het antwoord heeft, loopt snel naar de praattafel en mag een antwoord geven. Dus let goed op. Oei, dat zal best leuk worden. Vragen en snelheid, dat vindt Marlies altijd erg leuk. En dan gaat de quiz van start. Marlies weet best veel vragen en is ook best vaak de eerste bij de praattafel. Maar Aniek weet er ook heel veel en is ook heel snel. Als de quiz afgelopen is, is het moment daar om te horen wie er gewonnen heeft. De juffrouw doet het expres heel officieel. Op de derde plaats is Pieter. En iedereen klapt. Op de tweede plaats is Chantal. Weer klapt iedereen. Wie zal er op de eerste plaats zijn? Marlies houdt haar adem

0: in. En dan zegt de juf, en op de eerste plaats zijn er twee geëindigd. Aniek en Marlies. Dus ik zou zeggen, Aniek, ga jij als eerste een prijsje pakken. En dan jij, Marlies. Aniek loopt naar de prijsjeskist en pakt precies wat Marlies zou willen pakken. Een vierkleurenpen. Marlies loopt naar de kist en zoekt of er misschien nog eentje tussen ligt. Maar ze kan grabbelen zolang ze wilt. Dat was de laatste, dus ze moet wat anders doen. Een beetje sip pakt Marlies een klein zaklantaarntje. Aniek kijkt haar aan. Had jij misschien liever die pen willen hebben, vraagt ze. Marlies haalt nonchalant haar schouders op, maar haar gezicht spreekt eigenlijk boekdelen. Aniek strekt haar hand uit en duwt Marlies de pen in haar handen. Hier, neem jij hem maar. Jij wilt hem graag en ik wil graag dat jij hem dan hebt. Marlies weet niet te zeggen. Ze is eigenlijk helemaal in de war. Waarom doet Aniek dat? Na de zondagsschoolles stapt Marlies naar Aniek en vraagt: wil jij dan mijn zaklantaarn? Aniek schudt haar hoofd. Nee hoor, dat hoeft niet. Marlies mag de beide prijsjes houden. Dan flapt Marlies eruit. Waarom geef je jouw prijsje aan mij? Zo aardig ben ik toch ook niet geweest tegen je? Aniek lacht een beetje verlegen. Ik wilde je gewoon blij maken, omdat we toch ook een beetje bij elkaar horen in deze kerk en in de zondagsschool. We geloven allebei dat Jezus van ons houdt. Vorige week hebben we het er nog over gehad dat het zo belangrijk is om van elkaar te houden. Dat wil Jezus. Dus daarom. Marlies schaamt zich een beetje. Aniek had het begrepen en nu precies gedaan wat ze hadden geleerd. Marlies wist het ook wel, maar had het niet gedaan. Marlies dacht, van nu af aan wil ik het ook proberen om vriendelijk te zijn tegen alle mensen. Ook al zijn er mensen en kinderen die je misschien op het eerste gezicht niet leuk vindt, kan je altijd toch je best doen om aardig tegen hen te zijn. En de Heere God zal je daarbij helpen, want het is niet altijd even makkelijk.
1: Dan luisteren we nu van de CD Opwekkings voor Kids nummer 5, nummertje 9, Liefde, Blijdschap en Vrede.

0: mooi verhaal hiervonden. Wat ik niet zo goed snap, is dat Marlies niet naar de kerk wilde gaan, naar de zondagsschool, omdat ze daar Aniek zou ontmoeten. En dan geeft ze de prijs die ze gewonnen had aan Marlies. Dat is toch wel heel bijzonder. Hoe kan dat nou?
1: Tja, dat klopt. Dat is ook heel bijzonder. Weet je, dat kan je alleen door de liefde van God doen. Want dat is echte liefde.
0: Wauw, lieve luisteraars. Zo lief te hebben, dat is nou de opdracht van Jezus. En het geeft ook nog eens blijdschap in je hart. Maar dat kan ik uit mezelf niet.
1: Maar dat hoef je ook gelukkig niet alleen te doen. Weet je, de Heilige Geest, die wil ons daarbij helpen. Als je Jezus in je hart hebt gevraagd, dan kan je de Heilige Geest vragen om jou erbij te helpen. We gaan nog luisteren naar een volgend lied. Weer van Ellie Rickert van de CD Een Boom voor Liedjes. En het nummer 23, Wil jij mijn vriendjes zijn?

0: We zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Heb jij nou vragen over het geloof of andere dingen van deze uitzending? Dan mag je ons natuurlijk altijd mailen. Dat kan je doen naar
1: verrekijkereemland1@gmail.com. Dus verrekijkereemland en dan de 1 is een cijfertje. @gmail.com.
0: Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven.
2: Superleuk dat je luisterde en tot de volgende keer. We zeggen voor nu alvast
0: doei! Doei!

thema is dit keer ontwaak, verhef je stem. U mag naar het eerste nummer gaan luisteren, I Believe. Het zijn afwisselend Engelse en Nederlandse liederen. I Believe van Adrian Snell, van de cd I Dream of a Peace. Ik kan alleen maar geloven in u geloven, omdat u alles kunt overzien. Eens komt alles goed.

Eens zullen we hem allemaal zien en buigen voor Jezus neer. Kinga Ban zingt het lied Wij buigen neer. Staat op cd Zing een nieuw lied. Wij buigen neer.

In de tijd dat ik het zelf wilde uitzoeken, bent u nooit verdwenen. Ik mocht terugkomen, weer bij u. Door alle moeilijkheden bent u. Altijd. Randy Stonehill zingt I Turn to You. Staat op de CD The Best of Spoor 7. I Turn to You.

U hebt alles geschapen. Wij willen u eren en aanbidden. Diverse artiesten zingen. Gij zijt waardig. De Nederlands meest gezongen aanbiddingsliederen staan op deze cd. Gij zijt waardig.

Help ons om u te laten zien en aan een ieder hoe wonderbaarlijk u bent. Uw genade over ons. Uw zoon als kind naar de wereld gekomen. Er staat op een cd Consumed van Jesus Culture. Oh Lord, you're beautiful.

U bent de stem van onze hoop. Als wij geen uitweg meer zien, maakt u het mogelijk. U bent de Allerhoogste. In iedere situatie wil ik u prijzen. Diverse artiesten zingen dat op Extreme Praise. The Voice of Hope.

Dat was het dan weer. U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u weer heeft genoten. De presentatie was van Ineke Veldkamp en de techniek in handen van Henk de Haan. Tot een volgende keer en God zegen toegewenst.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is...

Welkom bij het Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels- en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen met O Hoofd Vol Bloed en Wonden van Remco Hackerts. Van zijn cd De Kracht van Uw Liefde. Een echt paaslied. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. We gedenken dat ieder jaar met Goede Vrijdag. En waarom Goede Vrijdag? Eigenlijk een beetje een rare naam. Maar Goede Vrijdag omdat Jezus voor onze zonde is gestorven. Zodat wij eeuwig zouden kunnen leven.

Het was haar hoofd vol bloed en wonden. Seek Ye First, Engelstalig, van een verzamelcd Classic Songs, volume 1. Zoek eerst Gods Koninkrijk en al het overige zal u geschonken worden. Halleluja, een heel bekend opwekkingslied.

Shine, Jesus, Shine. Ook weer van een verzameld CD. Maranatha Songs. Jezus, laat uw licht schijnen. Bekende tune van de EO.

Shine Jesus Shine van Maranatha Songs. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen bij Radio Soest. In the Quiet of the Morning, hoe toepasselijk. Van dezelfde verzamelcd's. Morgens vroeg prijs ik de naam van Jezus.

In the Quiet of the Morning. Volgende is ook weer van een verzameld cd, Just Like You Promised, Classic Songs. Jezus doet nadat hij beloofd heeft.

Ja, we zitten vanmorgen een beetje in de verzamel-cd's. Het volgende is God is Good, het titelnummer van de cd. Expressions of Worship, God is Good. Ja, nou, het titelnummer wat ik net al zei. Album met 1998. God is liefde en rechtvaardig.

0: en actualiteiten 24 uur per dag. Dit is Radio
1: Soest. Er zijn wel eens mensen die vragen, dat intronummer wat jullie elke week draaien, wat is dat toch voor nummer? Nou, in het Nederlands is dat heel bekend als alles wat adem heeft, loven de heren. En nou, u zult het herkennen als de intro, we draaien nu helemaal.

Ja, dat was onze intro. Praise to the Lord. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Call on Jesus. Heel iets anders van Nicole C. Mullen. Talk About It, haar album uit 2001. Bij Jezus kan ik altijd terecht.

Call on Jesus van Nicole C. Mullen. Nicole Coleman Mullen, zoals ze volledig heet. Geboren in 1967, Cincinnati, Ohio. Zangeres en songwriter, getrouwd met David Mullen. Samen doen ze de kinderclub in de kerk. Er zijn ook jeugdleiders in hun kerk. Haar eerste soloalbum, Don't Let Me Go, stamt uit 91. Ze is een tijdje backup vocal geweest bij Michael W. Smith, waar we ook vaak muziek van draaien. Heeft geschreven voor J.C. Velasquez, ook een bekende naam. En heeft gewend met Amy Grant. Dat een beetje als achtergrond. Nicole C. Mullen. Art in Me van Jars of Clay. Jars of Clay, hun eerste studioalbum uit 1995. De tekst is wat moeilijk te verstaan, maar hoe wonderlijk zijn wij gemaakt. We zijn een waar kunstwerk. Art in Me. Kijk maar eens naar een babytje. Alles erop en eraan. Is dat geen wonder?

Artemy van Jars of Clay. Ja, is een internationaal bekende christelijke rockband opgericht in Greenville, Illinois. De band bestaat uit Dan Heseltine, Charlie Lowell, Stephen Mason en Matthew Ortmark. Jars of Clay heeft geen permanente drummer of basspeler. Deze posities worden anno 2007 vervuld door Joe Porter en Aaron Sands tijdens liveconcerten. De naam van de band is afgeleid uit 2 Corinthiërs 4 vers 7 waar staat: maar deze schat dragen we mee in aardeputten. En zo wordt duidelijk dat die onmetelijk grote kracht niet van onszelf komt, maar van God. Jars of Clay. The Moment van Nina Ostrom van haar cd Explore the Bible. Nu is het moment om je leven te veranderen. Wie je ook bent, kies nu voor God, want morgen kan het te laat zijn.

The Moment van Nina Astrum. Een Finse gospelzanger is en songwriter. Is in Nederland vooral bekend van de EO, de Jongerendag. Zij vertegenwoordigde Finland in 2000 bij het Eurovisie Songfestival. Begonnen in de 80er jaren, haar debuutalbum kwam uit in 1991. Ze woont momenteel in Coca-Cola. Ik ben er nooit geweest, moet ik zeggen. Jesus All for Jesus van Sheila Walsh. Ook een hele bekende zangeres. All That Really Matters. Worship. Haar cd uit 2003. Jezus, alles wat ik ben en heb en hoop te zijn. Alles voor Jezus.

Ja, dan zijn we weer aan het einde van Goedemorgen Soest op zondag. Maar het gaat de tijd toch snel. We gaan eruit voor het nieuws. Wat ons betreft tot de volgende week. We gaan eruit met iets heel anders. I Will Enter In His Gates van Praise Classic Instrumental Linda McKenney. Ik zal zijn poorten binnengaan. In het begin hoor je de herauten trompetten om de poorten te openen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program. Oh, fijn dat je weer luistert. We gaan weer genieten van mooie, maar soms wat melancholieke regular country. En daar zetten we af en toe een country gospel song tegenover. Een ander perspectief. Want gospel betekent letterlijk goed nieuws. We gaan eerst even terug naar het begin van de jaren 60. In 1963 nam Buck Owens het nummer Act Naturally op. Zijn eerste nummer 1 hit en meteen zijn grote doorbraak. Het lied gaat over een man die een filmrol krijgt. Een verdrietige, eenzame figuur. En Buck zegt erbij, die rol kan ik moeiteloos spelen. Ik hoef alleen maar mezelf te zijn. Het nummer werd zo populair dat later zelfs de Beatles het opnamen met Ringo Starr op zang. Hier komt hij, Buck Owens and the Buckaroos, Act Naturally.

Country songs zijn levensliedjes. Dat hebben we al vaker gezegd. Maar het zijn natuurlijk ook cowboyverhalen. In 1984 nam Dan Seals een mooie country song op. God must be a cowboy at heart. De gedachte erachter is eigenlijk heel eenvoudig. Als de wereld zo vrij, zo wijds en zo mooi is, dan moet God wel een beetje een cowboyhart hebben. Hij gaf ons de open vlaktes, de zonsondergangen, de sterrenhemel en al die kleine genoegens van het buitenleven. Het lied neemt je mee naar een kampvuur, slapen onder het maanlicht en 's morgens vroeg een tinnen beker met hete koffie waar je je handen aan kunt warmen omdat het nog zo koud is. En wakker worden doordat er een adelaar over je heen zweeft. Een heerlijk vrij leven. Hier is Dan Seals. God must be a cowboy at heart.

kon je je er een beetje in inleven. Romantisch, hè? Maar het zou niet eerlijk zijn als we niet zouden vaststellen dat die tijd, als die al echt romantisch was, grotendeels voorbij is. De volgende song kijkt dat recht in de ogen. Hij heet This is the Last Cowboy Song. Het is een nummer van The Highwaymen met Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson en Waylon Jennings. Het lied gaat over een oude cowboy die zijn werk is kwijtgeraakt. Waar hij vroeger op de prairie reed, werkt hij nu op een veevoederbedrijf. En hij staat in een winkel achter de toonbank. De open vlaktes zijn verdwenen. Overal staan hekken. Maar vannacht droomt hij. Over een tijd zonder prikkeldraad. Over oog in oog staan met Wyatt Earp. En schouder aan schouder met General William B. Travis in Texas. En erbij zijn bij de 7th Cavalry toen generaal George Armstrong Custer ten val kwam. Dit nummer bezingt niet alleen een man. Het bezingt het zoveelste stukje Amerikaanse geschiedenis dat verloren is gegaan. This is the last cowboy song. This is

0: Ja, The Last Cowboy Song was een mooi voorbeeld van hoe verhalend country music kan zijn. Het gaat niet alleen om de muziek, al is die vaak ijzersterk, maar minstens net zoveel om de teksten. En omdat niet iedereen die Engelse woorden misschien meteen oppikt, geef ik regelmatig even mee waar een lied over gaat. En dat blijf ik ook doen. Zo kun je, denk ik, nog meer genieten van die country vibes. Misschien is The Last Cowboy Song wel een mooie aanleiding voor een eerbetoon, een tribute aan al die grote country singers die inmiddels niet meer zijn. Dat brengt ons bij George Jones, met een vraag die nog altijd blijft hangen. Who's gonna fill their shoes? Wie kan er in hun schoenen staan? Wie kan er in hun schaduw staan en niet omvallen? Who's gonna fill their shoes?
1: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes

Veel van die oude country zangers zijn inmiddels met pensioen. Of ze zijn er gewoon helemaal niet meer. En moderne country, die heeft vaak een heel andere vibe. Maar er is hoop. De volgende song heet Are There Roses in Heaven van Country Angel. Een country artiest die pas sinds 2025 echt opvalt en vooral via YouTube. Maar die de oude country vibes weer helemaal terugbrengt. Het lied stelt een eenvoudige maar rake vraag. Zullen er in de hemel dezelfde dingen zijn die wij hier nu zo graag hebben? Are there roses in heaven? MUZIEK

Ook de volgende song is een prachtig voorbeeld van het verhalende karakter van country music. Het is Don't Take the Girl van Tim McGraw. Het verhaal begint onschuldig. Een jongetje van 8 dat met zijn vader gaat vissen. En dan staat er ineens een meisje in de tuin met een hengel in haar hand. Ze wil mee. Maar het jongetje zegt, nee pa, neem geen meisje mee. En hij noemt liever een paar vrienden die hij liever mee heeft. Maar geen meisje, pa. En pa glimlacht, hij weet, dat wordt later wel anders. En later komt. Het lied volgt het leven van dat jongetje dat een man wordt. Steeds opnieuw klinkt diezelfde zin, don't take the girl. Maar nu betekent het precies het tegenovergestelde. Nu zegt hij het, omdat hij haar juist niet kwijt wil. En aan het eind, dan wordt het spannend. Zo spannend dat hij die woorden zelfs tot God richt.

We weten niet hoe het afloopt. Hij vroeg God of hij zijn vrouw niet wilde wegnemen. Maar gebeurde dat ook? Bleef ze leven? Is er eigenlijk wel een God aan wie je zoiets kunt vragen en die dan ook ingrijpt? Doet die God wonderen? Volgens Marty Rabin zou dat zomaar kunnen. Hij herinnert eraan aan de wonderen die Jezus deed. En hij zegt, ik heb zelf veranderingen in mensen gezien die je zonder God echt niet kan verklaren. Zelfs zijn beste vriend, vertelt hij, genas van kanker, tot verbazing van de artsen. Hij is still doing miracles today.

Nou, Marty gelooft dus dat God ook vandaag nog wonderen doet. En om één ding kunnen we eigenlijk ook niet heen. Jezus gaf zijn volgelingen zelfs de opdracht om mensen te genezen namens hem, net zoals hij dat zelf in de tijd deed. En als Jezus niet compleet gestoord was en ook geen leugenaar, ja, dan zou dat zomaar iets kunnen betekenen. Ja, vul zelf maar in. Wat in elk geval ook een wonder mag heten, is het geduld dat sommige vrouwen met hun man hebben. Sommige jongens worden wel ouder, maar nooit echt volwassen. Ze zijn getrouwd, maar leven nog steeds alsof ze vrijgezel zijn. Doen hun eigen ding. Nachtjes stappen, nergens aan denken. En toch zijn er vrouwen met zo'n groot hart dat ze dat blijven verdragen. En als hij thuiskomt, wordt hij verwelkomd alsof er niets is gebeurd. Vrouwen met een goed hart en een man die vooral aan een goede tijd met zijn vrienden denkt. Good timing man. Die vrouwen bezingt Willie Nelson in Good Hearted Woman.

Ja. Je kan je natuurlijk afvragen of zulke good-hearted women wel altijd zo goed bezig zijn. Zo leren die eikels het dus nooit. En soms loopt het ook gewoon uit de hand. Garth Brooks bezingt dat in The Thunder Rolls. Het verhaal van zo'n vrouw die 's nachts niet kan slapen. Hij is weer eens ergens waar hij niet zou moeten zijn. En buiten trekt een onweersbui voorbij. En de donder rolt. Maar zij maakt zich maar om één ding bezorgd. Of hij wel veilig thuis komt. En dan komt hij thuis. En ze wil hem een zoen geven. En ruikt een vreemd parfum. En op dat moment slaat de bliksem niet buiten in, maar in haar hart. En hij weet het meteen, zij weet het. En daar sterft de liefde in a good-hearted woman.

Ja. Maar nu heeft hij het toch echt een bond gemaakt, hoor. En hij krijgt, mogen we hopen, wat hij verdient. Maar zij blijft achter. Met de brokken. Misbruikt, in de steek gelaten, bedrogen. En dan ga je soms zelf oplossingen bedenken. Maar dat kan goed gaan. Maar soms pakt het juist averechts uit. Rose is zo iemand. In het volgende lied krijgt ze haar bijnaam Blue Rose. Niet omdat ze blauw is, geen blauwe roos, maar omdat ze blue is, depri, eenzaam. Ze kleedt zich opzichtig, te veel parfum, te rode lippenstift. En ze denkt dat ze het verdriet zo kan verbergen en wegdrukken. En 's avonds gaat ze op pad, het neonlicht in, op zoek naar een man. Maar het werkt niet. Mensen blijven staan en staren haar aan. Want Blue Rose wil wel geliefd zijn, maar ze zoekt geen echte liefde. Ze zoekt de maan in de ogen van een man. En daar staat de maan niet. En ze is zelfs bereid zijn leugens te geloven. En dat schiet ook niet op. En zo kan het gebeuren dat je na een storm in je leven in een zwart gat terechtkomt. Zoals Rose, Blue Rose is, van Pam Tillis.

Dat was nou zo'n song die je aan het denken kan zetten. Niet te snel een oordeel vellen. Achter opvallend of vreemd gedrag zit soms een diep triest verhaal. Typisch country towns, zulke verhalen. Geen snelle meningen, maar eerst luisteren. Roos had misschien wel wat gehad aan wat vastigheid. Iets om je aan vast te houden, een anker of zo. Nou, daarover zingt Kent Miller. The Anchor Holds.

Nou, dat was dus een voorbeeld van een hele andere country stijl. Southern Country Gospel. Het anker waar Kent Miller over zingt, dat is trouwens het vertrouwen op een God die heeft beloofd altijd te helpen. Maar ja, als je hem niet kent, hoe moet je dan weten waar je aan vast kunt houden? Oké, nou, het heeft er verder niks mee te maken, maar de tijd zit er al bijna op en dus wil ik nog twee gouden ouwe laten horen. Ik hou ook erg veel van Tex-Mex country style. Een mix met Mexicaanse, beetje mariachi-achtige invloeden. En een echte gouden ouwe in dat genre is El Paso van Marty Robbins. Een klassiek country verhaal met drama en liefde. Gunfights. Hij zit in een kroeg. In de kroeg van Rose. Zou dat diezelfde Rose zijn? Nou ja, zou zomaar kunnen. Hij raakt vanwege Felina in een gunfight en moet op de vlucht. Jaren later moet hij echt terug. Hij wilde weer zien. Maar ze wacht op hem. En hij sterft in Felina's armen. Ja, het is allemaal wat.

0: Nou, dat is wat zeg. Voor de jongens zit het erop, maar voor ons ook zo'n beetje. We sluiten af met nog één gouden ouwe. Namelijk I've Got a Tiger by the Tail van Buck Owens en de Buckaroos. Dank je voor het luisteren. Ik hoop je volgende keer weer te ontmoeten. En blijf vooral ingetuned, want er komen nog veel meer leuke programma's op Radio Eemland 1. See you. God bless.
1: I've got a

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog. Later volgt er regen. En dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar Samen de Bijbel Lezen, het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen en praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: In de studio zitten Ineke Veldkamp en Malte Westheide. En mijn naam is Line Hederik. Yvonne Westheide verzorgt de techniek. Wij lezen en bespreken de bekendste boek van de wereld, de Bijbel. En gaan nu verder met Genesis 37. Deze keer gaan we naar het Oude Testament. Dat is ook eens mooi. En we gaan het hebben over Jozef. Dat is voor velen een heel bekende persoon. En we kunnen er allerlei bemoedigingen uithalen. Wil jij beginnen, Ineke?
1: Ja?
0: 37 tot 17.
1: Tot 17, oké. Jozef naar Egypte verkocht. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader in het land Canaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bila en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, dat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen: hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich over mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broers tot hem: wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zeide tot hem: wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens waren zijn broeders heen gegaan om de schapen van hun vader bij Sichem te weiden. Toen zeide Israël tot Jozef: uw broeders weiden immers bij Sichem. Kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem: hier ben ik. Verder zeide hij tot hem: ga toch en doe onderzoek naar de welstand van de broeders en naar de welstand van de schapen en breng mij bescheid. En hij liet hem gaan uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. Toen hij nu in het veld omdoolde, trof hem een man aan die hem vroeg: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broeders. Vertel mij toch waar zij weiden. Tot zover?
0: Ja. Ja, we schieten maar even in Jozef,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Wie wil het eerste wat van zeggen?
1: Ja, ten eerste, het is hele oude taal.
0: Hè? Ja, ja.
1: Ik denk dat we ook het boek misschien er even bij moeten halen, dadelijk een stukje. Ik vind het mooi, het Oude Testament, dat dit verhaal erin staat, vind ik prachtig. Maar terwijl je aan het lezen bent en je zegt van, ja, hij had weer een droom en weer een droom. Ja, en die broers, die wisten niet wat hem overkwam natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar ja, gelijk haten. Ja, dat is eigenlijk ook met een pronkstuk begonnen, hè? Dat vader maakte voor hem, hè? De mantel, hè?
2: Ja. Klopt.
1: Hij kreeg dus als enige die mantel. Maar goed, hij was ook de jongste. Dan zie je dat haat dus heel gauw om de hoek zit. Dat springt er bij mij eigenlijk uit. Van, waarom moet je hem dan haten dat hij zo'n mooi jas krijgt, mantel krijgt en van die dromen. Ja.
0: Kijk, ze hadden natuurlijk, Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over.
1: Ja.
0: He? Ik denk dat Jozef was gewoon een zuivere jongen. Mm. Was een hele zuivere jongen.
1: Klopt.
0: Hij wilde niet klikken. Ik geloof nooit dat dat een vervelende jongen was. Maar hij was zuiver van hart. Mm-hmm. En kon dat kwaad wat zijn broeders zomaar deden. Mm-hmm. Ik weet niet wat het precies was. Maar
2: nee.
0: Tenminste, het stoorde hem en hij moest dat uit zijn hart hebben. Ja. En vertelde dat aan zijn vader.
2: Ja.
0: En waarschijnlijk heeft vader Jacob die jongens daar dan over aangesproken. Dat denk je.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dus er zat heel wat.
0: Dan komt er wat wrok, hè? Ja. Dan komt er wat... Ja. Maar op zich, ik denk echt dat hij een hele zuiver hart had. En hij kon dat gewoon niet aanzien.
2: En met die dromen... Dus wat mij opviel, is zijn broeders dan benijden hem. En bij benijden staat eigenlijk jaloezie.
0: Ja.
2: Als de grondtekst.
1: Ja.
2: Zal ik net te checken. Maar zijn vader hield de zaak... Of wat er gebeurde, die droom, in gedachten.
1: In gedachten, ja.
2: Ik vind het zo mooi.
1: Ja. Dus hij zei niet van, oh, er is allemaal niks van waar. En hij deed niet af als van, raar of zo. Nee, hij hield het in gedachten.
2: Ja, precies. Ja, en ik moest denken aan Maria. Maar, wat er zo gebeurde. Ja. Zij hield het...
0: Bewaarde al de woorden in haar hart.
2: Juist.
0: Ja. Dat bedoelde je.
2: Daar moest ik zo omdenken.
0: Ja.
2: En dat is iets heel moois. Ja. Dat als je, het was iets van God, waar die de toekomst openbaarde in die droom voor Jozef. Mm-hmm. En zijn vader die bewaarde het eigenlijk soorten met in zijn hart. Zo van, hij ging het niet meteen afwijzen of jaloers worden. Nee, hij bewaarde het in zijn hart.
0: Weet je, Jacob,
1: heel mooi zin.
0: Jacob die heeft natuurlijk ook een droom gehad in zijn jonge jaren. Mm-hmm. Toen hij vluchtte. Van zijn broer weg.
1: Ja.
0: Toen hij zo zijn oude vader bedroog. Toen kreeg hij ook een droom. Van die ladder. Hè?
1: Ja.
0: Waar de engelen
1: ladder uit de hemel. Ja.
0: Opgingen en afdaalden.
2: Ja.
0: Dus vader Jacob wist wel degelijk dat zijn droom heel veel betekenis kon hebben.
1: Natuurlijk,
0: ik denk dat hij daarom
1: wel
0: in zijn gedachten hield. Ik denk, wat gaat God eigenlijk doen?
1: Hm.
2: Ja, dat vind ik een hele goeie.
1: Ja. Ja.
0: En dat was zo bijzonder, want Jacob die had zo zijn vader bedrogen. Maar God schuift hem niet aan de kant. Maar hij verbindt zich aan Jacob. Ja, heel bijzonder.
1: Ja.
0: De zegen mocht hij toch verder dragen.
2: Ja, en hij noemde die plek Bethel, huis van God.
0: Ja, ook dat nog. Ja.
2: En later kwam hij daar ook weer terug. Als je dat verhaal leest van Jacob. Ja. Maar... Ja, heel
0: dat
2: bijzondere
0: doet hij een
2: plek.
0: Belofte, hè? Dan doet, doet hij een belofte aan God. Als ik hier gezond en wel met kleren en al terugkom... Mm. Dan ga ik u de tiende geven, hè? Zoiets.
2: Klopt.
0: Ja. Maar later, en dat is echt menselijk, vind ik... God moest zelf Jacob herinneren aan zijn belofte. God heeft hem er zelf aan herinnerd. En zo belangrijk vond God het dus wel. Die belofte die hij gedaan had. En hij wilde hem ook daar bij Bethel even hebben.
2: Ja. Ja. Mooi, hè?
0: Ja.
1: God, ja, maar het is mooi dat God dat zo doet, hè? Je het in gedachten geven. Herinnering.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook wel eens ervaren. Ja, precies.
0: Vergeet,
1: dat het ineens... In je gedachten schiet van, dat is mooi.
0: God werkt door herinneringen. Wij werken door herinneringen. Herinneringen zijn mooi. Je kunt ook vervelende herinneringen hebben. Die moet je dan niet al te veel naar voren halen.
1: Nee.
0: Maar mooie herinneringen, zoals die droom van die ladder. Dat is een prachtige droom. En dit waren ook mooie dromen.
2: Ja, ik vind de wijze les zo van... Laat de droom die iemand krijgt, ga daar niet jaloers op worden.
0: Ja. Gun elkaar dat toch.
2: Ja,
0: dat vind ik ook. Ja. Gun elkaar dat toch. Eén is daar sterk in en de ander is daar sterk in. Dat we elkaar gunnen de zegeningen van God.
2: Ja.
0: Komt er geen jaloersheid door, hè?
2: Nee.
0: Echt niet.
2: En dan kan je het misschien ook in je hart bewaren van... Oké, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt... Ja. Voor die persoon?
1: Ja, precies.
0: Ja. Dan heb je
1: die wordt toch nieuwsgierig dan eigenlijk?
2: Ja. Maar blijkbaar die broers van hem... Die werden echt jaloers. Die snapten het niet. Die snapten het gewoon niet.
1: Ja, maar dat was
2: begrepen het gewoon niet.
1: Ja, maar dat was natuurlijk al zoveel gebeurd, hè?
2: Ja.
1: Dat is het gewoon.
0: Even kijken hoor. Jozef is een beeld van Christus, heb ik nog even opgeschreven. Maar die pronkgewaad. Hij kreeg van zijn liefdevolle vader een pronkgewaad.
1: Ja.
0: Maar kijk, als je dat symbolisch een beetje doortrekt, wij krijgen van de hemelse vader ook een pronkgewaad. Mm-hmm. Weet je hoe die pronkgewaad heet? Gerechtigheid.
2: Mantel
1: der gerechtigheid.
0: De mantel der gerechtigheid krijgen wij ook. Ja. Nou, die heeft ook mooie kleuren. Maar er is een beeld ervan, hè? Daar is ook een beeld van.
2: Klopt.
0: Ja, misschien zijn er wel sommige mensen ook jaloers op. Dat weten we dan niet. Daar hoeven ze niet altijd zo duidelijk in te zijn. Maar dat zou kunnen. Maar iedereen kan zo'n pronkgewaad ontvangen.
1: Ja.
0: Als we Jezus aanvaarden, als degene die God heeft aangesteld om onze zonden te vergeven, dan mogen we allemaal zo'n pronkgewaad ontvangen. Ja, dan gaan we naar het eerste lied maar. Het is uit Opwekking 439. Machtig is de naam van de Heer. Jozef ervaarde hem ook als een toren, een veilige schuilplaats waar hij hem diende.

Ja, we gaan weer verder. En dan lees ik in 37 vers 14. Dan gaat 13, begin ik even mee. Toen zei Israël tot Jozef: uw broeders weiden immers bij Sichem. Kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem: hier ben ik. Hmm. En daar wou ik even op ingaan, want er blijkt dus bij Jozef een gewillige geest te zijn. En we hadden het hier even over in de studio. En wij weten alle drie van onze ouders, die wisten ons voor een boodschap te sturen. Want dan daar is een gewillige geest. Ouders willen ook niet altijd horen van: als je vraagt om een boodschap. Nee, nu niet. Hmm. Hè? Dus het gaat om een gewillige geest. En dan was het nog meer. David had ook een gewillige geest. Ja. Zijn vader vroeg ook een boodschap. Om een boodschap. En hij ging gewoon naar zijn broeders. En in 16 staat: wat zoek jij? En dan zegt Jozef: ik zoek mijn broeders. En dan moet ik even aan Anna van der Bijl denken. Velen van jullie zullen hem kennen. Hij is altijd naar de verdrukte christenen gegaan. Ja. Altijd. Ja. En dan zei hij: ik zoek mijn broeders. Hm. En dat vond ik zo mooi. Ik zoek mijn broeders. En dat haalde hij hieruit. Hm. Maar dan gaan we verder. Vanaf 18. Wil jij dat lezen? Wie had net

0: Jozef zijn broeders achterna en hij trof hen aan te Dothan. En ze zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hun gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tot elkaar: zie, daar komt die aartsdromer aan. Nu dan, komt, laten we hem doden en in een van de putten werpen. En laten wij dan zeggen, een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun handen redden en zeide, laten we hem niet doodslaan. Verder zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werpt hem in deze put, die in de woestijn is, maar slaat de hand niet aan hem, met de bedoeling hem uit hun hand te redden en naar zijn vader terug te brengen. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken ze Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg. En ze namen hem en wierpen hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Daarna zetten ze zich neer om te eten.
1: Wacht even, zullen we hier even... Ja? Die wil hier wat van zeggen, want het is een hele verhaal.
0: Nou, ik vind het wel heel erg dat ze toen gewoon gingen eten.
1: Ja.
0: Nou, dat trof me, dat laatste zinnetje. Ja. Ik denk van, wauw, ze gooien me in de put en dan gaan ze lekker eten. Nou, zeg.
1: Ja. Dat was het allerergste.
2: Ja, maar met de gedachte. Ik bedoel, je kan die gedachte niet weten, maar ik heb wel eens met mensen gepraat met de gedachte van, nou ja, hij is in ieder geval niet dood, hij leeft nog. Hij zit alleen maar in die put. Snap je? Mm-hmm. Zo, die gedachten zijn er wel eens van, nou ja, hè, het had nog erger gekund. Maar ja, we weten dus in het verhaal.
1: Okay.
2: Ja, God had een plan met Jozef.
1: Ja.
2: Hij mocht helemaal niet gedood worden.
1: Ja.
2: En daardoor gebruikte hij dan Ruben weer voor.
1: Ze waren van plan om hem te doden. Ja. Maar Ruben... Ja. Dus wij hebben soms wel eens Rubens nodig. Ja. Hè? Wie komt er voor de ander op?
2: Ja.
1: En Ruben kwam wel voor hem op. Laten wij hem niet doodslaan, zegt hij.
2: Maar er staat erbij, maar de bedoeling van hem was om hem dan uit de handen naar zijn vader terug te brengen.
1: Ja.
2: Het verhaal gaat dus heel anders.
1: Ja. Toen is hij waarschijnlijk even weggegaan. En toen hebben de jongens
2: hem verkocht. Ja.
1: Ze trokken zijn kleed uit.
2: Ja, ja, want daar waren ze jaloers op.
1: Die mooie pronkgewaad die hij droeg.
2: Ja. Ja. Ja, het is heel wat hoor, dat verhaal. Ik weet ook als kind zijnde, toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik, ja, dat kan toch niet? Dat kan echt niet. Ik wil het hele stuk niet meer lezen, ik wil verder.
0: Ja, ja.
2: Waar het weer goed komt, weet je wel? Ja, ja, ik vond als kind zijn heel erg. Ja, ik vond als kind zijn die verhalen vond ik erg. Ik vond het, trok me altijd heel erg aan. Dat weet ik nog. Daarom, ik zou het niet gauw voorlezen voor mijn eigen kleinkinderen.
1: Nee.
2: Ik zou dan meer lezen van...
1: Daar was je eigenlijk te gevoelig voor. Want ik had dat niet, hoor.
2: Veel te gevoelig.
1: Hoor.
2: Nee, veel
1: ik had dat
2: gevoelig.
1: Niet.
2: Ja, ja.
1: Jij, Malte, gaf jij dat ook?
0: Nou, dat weet ik niet zo goed, maar ik ben later tot geloof gekomen.
1: Oh ja, dat is waar. Nee, dan hoor je dat ook niet. Maar ik heb ook al die verhalen als kind gehoord. En ik had er geen moeite mee.
2: Ja, maar ik leef me altijd in de ander.
1: Ja.
2: En net zo goed dat ik wel verteld heb dat ik naar het ziekenhuis ga met iemand. En dan leef ik met die persoon zo mee dat ik zelfs flauw val. Snap je? Ik ben heel gevoelig. Ja, daar zijn ze dus achtergekomen. Ik ben hooggevoelig.
1: Dat is dan hooggevoelig.
2: Hooggevoelig.
1: Ja, inderdaad.
2: Dus dan denk ik van nou, ik vind het verhaal prachtig, daar niet van. Maar dan ga ik al gauw naar het einde. Hmm. En dus met de kleinkinderen als we het wel eens over hebben.
1: Ja, begrijp
2: dan zeg ik van ja, maar het komt goed. Weet je
1: wel? Ik hoor het ook wel eens over kleuterjufs. Dat daar soms ouders het moeite mee hebben wat ze voorlezen uit de Bijbel. Ja. Omdat... ja, niet iedere kind is zo hooggevoelig, maar wel meerdere kinderen.
2: Ja,
1: ja, inderdaad. Ja. Nou, daarna zetten ze zich neer om te eten. Daar zijn we gebleven.
2: Ja.
1: Nou, Ineke, wil jij verder gaan?
2: Mm-hmm. Tot 31 of zo?
1: Ik geef wel even zijn.
2: Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan van Ismaëlieten aankomen uit Gilead. Wier kamelen.

0: gom, balsem en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei Juda tot zijn broeders: wat voor voordeel is erin gelegen wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Komt dan, laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen. Doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Toen de Midianitische mannen, kooplieden, voorbij gingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. En deze brachten Jozef naar Egypte. Toen Ruben bij de put kwam, zie, Jozef was niet in de put. En hij scheurde zijn klederen, keerde naar zijn broeders terug en zeide: de knaap is er niet, en ik, waar moet ik heen? Toen namen zij Jozefs kleed, slachtte een geitenbok en doopte het kleed in het bloed. En zij lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap: oh, dit hebben wij gevonden. Zie toch, of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide: het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide: nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem. De Midianieten nu verkochten hem naar Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao, de overste der lijfwacht.
1: Ja. Ja. Krijg je de kippenvel van?
0: Ja.
1: Wij gaan weer naar een volgende lied. Leid me naar uw heiligdom. En dan ga ik even voorlezen uit Opwekking 398. Kijken. Leid mij naar uw heiligdom, huis van heerlijkheid. Laat uw vrede heersen in mijn hart. Dan zal ik uw woorden horen in de taal van liefde. Laat uw vrede heersen, Vader, telkens als ik tot u nader. Laat uw vrede heersen in mijn hart. Ik denk, Jozef heeft, toen hij in die put zat, hij heeft gewoon geschuild en geroepen en gehuild. En is toch in het heiligdom bij God terechtgekomen. Dat is de troost van Jozef. We gaan nu naar dat lied luisteren.

0: Ja, we gaan weer verder naar dit mooie lied. En Malte, wil jij er wat van zeggen nog, van wat we net gelezen hebben?
1: Nou, het enige wat mij opvalt, nou ja, er zijn wel meer dingen die me opvallen, maar is dat Ruben, blijkbaar was hij er niet bij toen ze hem verkocht hadden. Want er staat zo in vers 29-30...
2: Ja.
1: Toen Ruben bij de put kwam, zie, Jozef was dan niet in de put.
2: Ja.
1: Hij scheurde zijn kleren, keerde naar zijn broers terug en zei, de knaap is er niet. En ik, waar moet ik heen?
0: Hij was de oudste.
1: Hij was de oudste en hij was helemaal buiten zichzelf. Ja. Hij denkt van, die jongen is weg. Wat is er met hem gebeurd?
2: Ja.
1: Hij scheurde zijn kleren.
2: Ja. Verschrikkelijk, hè?
0: Dat deden ze vroeger,
1: hij dacht,
0: hè?
1: Ja. Hij dacht misschien aan het ergste.
2: Ja. Ja.
1: Hij dacht misschien aan het ergste toen. Denk
2: hij was
1: zelf.
2: Misschien weggestuurd, ook voor een boodschap.
1: Ja, maar ik weet het niet.
0: Hij was er
2: dat
0: even
2: zullen ze
0: niet
2: bewust
0: bij.
2: Gedaan hebben, die broers.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Want hij was degene die het opnam voor Jozef.
2: Ja. Ja.
1: Dus ze moesten moesten ze hem even verkopen.
2: Ja.
1: Dus dat viel me even op. Ja. Ik denk van, wauw.
2: Ja.
0: Even kijken, en dat ging over 20 zilverstukken. Waar lazen we dat?
2: Ja.
0: Oh ja.
2: 28, ja.
0: En dan past dat stukje van jou er mooi bij. Ja. Want Jozef is echt een type van de Heere Jezus. En Jozef werd voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten verkocht. En dan heeft Ineke een stukje dreven over.
2: Ja, dat is een aardig groot stukje, hoor. Maar moet ik dat helemaal doen dan?
0: Dat laat maar eens horen.
2: Die is voeren.
0: Kijk maar.
2: Want als je de levensgeschiedenis, heb jij het al over gehad, dat het een beeld van de Heer Jezus Christus is, hè?
0: Ja.
2: Ja, Jozef werd zeer geliefd door de vader. Jezus ook zeer geliefd door zijn vader. Gehaat en benijd door zijn broers. Jezus werd ook gehaat en benijd.
0: Ja.
2: Die zwoeren samen tegen hem, verkocht hem als slaaf. Dat hebben we net gelezen. Maar hij werd onrechtvaardig gearresteerd en men liet hem lijden. Maar hij ging uit lijden naar de heerlijkheid. En werd de redder van de mensen die hem hadden verworpen.
0: Ja.
2: Dat is mooi, hè?
0: Ja.
2: Gods bedoeling voor al zijn kinderen is dat we worden als zijn zoon. Het doel is heerlijk, maar het proces is pijnlijk. Ja. Zowel Jezus als Jozef moesten lijden voordat ze in hun heerlijkheid konden ingaan.
0: Ja. Ja.
2: Als Jozef thuis was gebleven, zou zijn vader hem waarschijnlijk hebben verwend en zijn karakter hebben bedorven. Ik denk, ja, dat is een eye-opening, hè? Omdat zo is...
0: Zou gekund hebben.
2: Ja, maar God wist wat het beste was. Jozefs dromen waren voor hem wat in onze tijd Gods woord is voor ons. Ze gaven hem de bemoediging die hij nodig had als hij het moeilijk had.
0: Ja.
2: En opnieuw oogste Jacob wat hij had gezaaid. Hij had een dier gedood en gelogen tegen zijn vader. En zijn eigen zoons logen tegen hem.
0: Ja.
2: Ja. Vind ik ook heel wat eigenlijk.
0: Nou, hè?
1: Ja.
2: Dus dat gaat gewoon verder.
1: In de geslachten.
2: In de geslachten.
1: Ja.
2: Dat hoor je ook wel vaker, hè? Bij ons ook, hè? Dat het voorgeslacht, dat er iets opgelegd is op het nageslacht, hè?
0: Ik heb ook een hele mooie uitleg gehoord over die zure beker die Jezus aan het kruis drinkt. En dan wordt dat verwezen naar Jeremia. En daar staat... Hij begeerde die beker. Hè? Hij nam die beker. Hij begeerde hem. Op al het laatste moment heeft hij hem nog gedronken. En er staat in Jeremia... De vaders hebben zure wijn gedronken. En hun kinderen... De kinderen, hun tanden zijn slee geworden. Kennen jullie dat stukje?
2: Ja, ja.
0: En Jezus zegt... God zegt dan in dat stuk ook, dat zal niet meer zo zijn. Het zal niet meer zo zijn, de vader doet wat en jij hebt daar gevolgen.
2: Dat was de belofte.
0: Ja, dat was de belofte. En dat heeft Jezus, die beker heeft Jezus helemaal leeg gedronken. Dus wij, wij mogen uitzien naar, naar zegen op ons volkje.
1: Zeker.
0: Wat geboren wordt.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Dat ben ik wel met je eens. Maar wat uitgelegd wordt is... je kan met je mond vloeken en je kan zegenen.
0: Ja.
2: Maar je kan ook vervloekt worden.
0: Ja.
2: Hè, dus, wat je vaak ziet is... ouders gaan scheiden. En die dochter gaat ook weer trouwen. Die dochter gaat ook weer scheiden. Die dochter, weet je wel? Ja. Er is soms een lijn te zien in de hele... En dat moet verbroken worden. In Jezus' naam. Ja. Want daarom is Jezus inderdaad voor ons aan het kruis gegaan.
0: Ja, dat hoeft niet maar heel veel mensen, te blijven staan.
2: Heel veel mensen weten dat niet. Dat je iets kan verbreken in Jezus' naam.
1: Klopt.
2: En dat geeft zo'n kracht. Ja. Ja. Dat heeft een enorme kracht. Ik heb dat zelf meegemaakt. Dat iets verbroken is.
1: Ja. En dat komt omdat Jezus ook alle vloek voor ons gedragen heeft. Ja. Maar we moeten het wel toe-eigenen. Gelaten 3 vers 13 zegt dat we vrij zijn van de vloek van de wet.
0: Ja.
1: Dat Jezus ons daarvan vrij gekocht heeft ook.
0: Ja.
1: Maar het is wel iets wat we actief moeten ons toe-eigenen. Ja. Voor onszelf voor ons nageslacht.
0: Amen.
1: Ja. Ja. Zodat die vloek ophoudt.
0: Echt ophoudt. En niet door hoeft te gaan. Ja. En dat is die beeld van die zure wijn. Dat vond ik zo schitterend.
2: Ja, dat is mooi. Jeremia, hè?
0: Jeremia.
2: Dat is het mooie om een keer te lezen.
0: Nou, wil iemand nog wat meer over zeggen? Ze gingen hun best doen op Jacob te troosten, hè?
2: Ja.
0: Maar dat lukte hun niet. Je moet ook kiezen om je te laten troosten uiteindelijk.
2: Daar weet je alles van.
0: Jacob had beloofd aan zichzelf, ik laat me niet troosten.
2: Ja, ja.
0: Dus hij heeft een moeilijk leven gehad. Dat is heel moeilijk. Als je verdriet aldoor opruit, aldoor wakker houdt, dan heb je een moeilijk leven. Dan heb je een heel moeilijk leven. Jij wil wat zeggen?
1: Ik zie het ook wel. Ik moet er toch even aan denken. Ook zo van, God heeft ook ontzettend veel verdriet als wij niet bij hem thuiskomen.
0: Ja.
1: En zo, bedoel, het was zijn allerliefste zoon die hij had, Jozef. En hij had er zo verdriet over. En ik denk van, God heeft ook zo verdriet als we hem niet leren kennen. Dat moet ook gigantisch verdrietig zijn.
0: Ja.
1: Moet hem ook zo, hij wil zo graag dat we thuiskomen.
0: Yes. Yes.
1: Toch?
0: Ja,
1: dat
0: is
1: beeld,
0: een vaders verlangen.
1: Ja.
0: Kom home. Ja, hij staat met de armen wagenwijd open. Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Iedereen is welkom. We gaan naar het volgende lied. Heel mijn hart zingt het uit, de grootheid van uw naam. Het is van de CD Love is Alive van Jong en

0: Ja, we gaan weer verder. 39 zijn we nu. Genesis 39. Wil jij dat voorlezen, Malte?
1: Ja, zeker. Jozef nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwachten, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij deed, zodat in het huis als op het veld alles lukte. En hij liet al het zijne aan Jozef over. En met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk.
0: Ja, we wachten even hier. Ja. Dan wordt het weer heel spannend.
2: Ja.
0: Wat mij even zelf opvalt. En de Heere was met Mozes.
2: Ja.
0: Jozef.
2: Ja, Jozef.
0: Zodat
2: ja.
0: hij een voorspoedig man werd.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja. Dus dat werd gezien.
0: Ja.
2: Dat werd ervaren eigenlijk. Ja.
0: Denk ook aan Jozua. Van hem wordt gezegd, overal waar jij je voet zet, zal ik zegenen.
2: Hmm.
0: En zo is het gewoon. En ik denk dat dat ook met ons zo is. Overal waar wij onze voet zetten, dan belooft God met ons te zijn.
2: Ja.
0: Dan is daar een... Omdat Jezus in ons woont, komt Jezus ook daar, waar wij komen.
1: Ja. Daar mogen we ons dat bewust van zijn.
0: Daar mogen we ons bewust van zijn, ja. En alles deed hij onder zijn hand gelukken.
2: Ja, en daardoor mocht hij hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis. En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Dat is ook wat.
0: Ja, dat is mooi, hè? Zo werd hij vertrouwd. Ja, hij had gewoon een goed... hij had een zuiver hart.
2: Ja.
0: Hij geloofde in God. Hij geloofde in de God van Jacob. Hij heeft gewoon goed geluisterd naar de verhalen van Jacob. En zo heeft hij ook Gods vertrouwen.
2: Ja, het heeft hem dus ook niet bitter gemaakt,
0: het
2: hè?
0: Het heeft hem niet bitter gemaakt.
2: Men
0: zegt wel eens, 20% is wat je meemaakt en 80% hoe jij erop reageert.
2: Hm.
0: Wij maken iedereen, luisteraars, maken van alles mee. En we kunnen daar bitter van worden. De een maakt inderdaad wel wat meer mee dan de ander. God weet ook wat we aankunnen. Hij geeft ook genade voor om het anders aan te pakken. Maar 80% kun je met je eigen, door er goed op te reageren, het met God te doen, veranderen. Hoef je geen bitterheid toe te laten. En dat is toch wel genade van God en feest voor een mensenkind. Als je ondanks alles wat je meemaakt, toch daar mooi uitkomt. Sterker uitkomt. Je geloof in God gaat stellen. Het woord gaat lezen. En dan, ja, wat we ook meemaken, luisteraars, dan kunnen we het samen met de Heer gaan doen. En dan is daar overwinning mogelijk.
2: Ja.
0: En Jezus heeft uiteindelijk de dood zelfs overwonnen. En ja, wij mogen steunen op hem. Ja.
2: En wij mogen zijn kracht laten zien, wat hij in ons bewerkt. Dat we het niet uit onszelf kunnen.
0: Nee, wij kunnen het niet.
2: Absoluut niet.
0: Jozef steunde op God.
2: Ja.
0: En wij mogen dat ook doen. Daarom is dit een rijk verhaal.
2: Ja,
0: iedereen heeft Jozef. Je moet iemand hebben, zeg ik altijd, waar je aan optrekt.
2: Hm.
0: Maar Jozef is zo'n man. Daar trek je je toch aan op. Hij maakt van alles mee.
1: En hij bleef vasthouden aan de droom die hij ontvangen had.
0: Ja, ja. Oh, ja, dat is
1: dat
0: mooi.
1: Dat was zijn houvast.
0: Ja.
1: Dat was een eikpunt in zijn leven.
0: Ja.
1: En hij, ook al zat hij in de put, en ook al werd hij straks bij Potifar ook niet fijn behandeld, en werd hij de gevangenis ingeworpen, toch bleef hij vasthouden aan de droom die hij van God gekregen had. Zoiets ook voor onszelf in ons eigen leven, om dat ook te pakken. Zo, al gaan we door moeilijkheden heen, God heeft een bestemming voor ons.
0: Ja.
2: Pak je belofte.
1: Ja.
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Hij zal alles ten goede werken.
0: Ja, dat is een belofte, hè?
2: Ja.
0: Hij werkt het mee.
2: Ten goede.
0: Alles tot Weet iemand dit te vinden in de Bijbel?
2: Dat is moeilijk te pakken, hoor.
0: Waar het staat, ik probeer het even niet te vinden. Maar dat maakt niet uit. God heeft... doet alles medewerken ten goede.
2: Ja.
0: Wat we ook meemaken.
2: In Corinthië zou het kunnen staan, ja. Nou, maar even gauw schakelen. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, hè?
0: Ja, maar goed. We gaan gewoon verder door.
2: We zoeken er nog wel op.
0: Ja, dat krijgen we nog wel voor elkaar.
2: Ja.
0: Even kijken. Wie gaat... We zijn...
2: Wil je verder lezen?
0: De 11e, ja. Even kijken. Zeven begint.
2: Hij was schoon van gestalte.
0: Doe
2: dat heb ik altijd nog gelezen. Hè?
0: Romeinen 8 vers 28. Romeinen 8 vers 28 was het.
2: Hij zei alles te goed.
0: Yvonne zegt nog even. Ja, daar kunnen de luisteraars er zelf op zoeken. God doet alles meewerken ten goede.
2: Romeinen 8.
0: Vers 28.
2: Ja.
1: En wij waren nu bij...
0: 7.
1: 7.
0: 39 vers 7.
1: Ja. 7. Precies. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef en zij zei, kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mij naast zich met niets van wat er in het huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik en hij heeft niets onthouden dan alleen u. Omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in het huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij me liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Toen zij nu zag dat hij zijn kleed in haar handen achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, riep zij haar huisgenoten en zeide tot hen, zie toch, hij heeft ons een Hebreeuwse man gebracht, opdat deze zijn spel met ons drijven. Hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik heb hem met luide stem geroepen. En toen hij dat hoorde, dat ik mijn stem verhief en riep, liep hij zijn kleed achterlaten en vluchtte en liep naar buiten.
2: Hmm.
1: Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem in deze, die Hebreeuwse slaaf, die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht. Zodra zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zo en zo heeft uw slaaf bij mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. En Jozef's heer greep hem en wierp hem in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En zo kwam hij daar in de gevangenis.
0: Nou, Jozef. We kunnen hier verder niet meer over praten. Dat doen we de volgende keer wel.
1: Ja.
0: En we gaan nu naar een lied. Ik leef in eenheid met u. Jozef bleef dat gewoon. Wat hem ook overkwam. En niets kan mij scheiden van uw liefde. Het is weer een cd van Jong en Vrij. En Love is Alive.

Ons uur samen de Bijbel lezen is weer voorbij. Ik dank de paneleden Ineke Veldkamp, Malte Westheide voor hun inbreng en Yvonne Westheide voor het verzorgen van de techniek. Mijn naam is Linda Hederik. Goed dat u luisterde. Graag tot een volgende keer.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. Man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Je kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten de muzikale revue passeren met hun mooie muziek. En dat wordt uitgevoerd door beroemde ensembles en orkesten. En de techniek wordt verzorgd door Vaarke Brals. In het komende uur laat ik u muziek horen van Willem Friedemann Bach, Albinoni, Händel, wederom Bach en wederom Händel. Maar we beginnen met de componist Telemann in zijn tafelmuziek, Tempo Giusto, Vivace, Allegro, Adagio, Allegro. En dat wordt uitgevoerd door die Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman.

In de opening van Los Klassiek op Emeland 1 hoorde u muziek van de componist Telemann. En wel tafelmuziek uitgevoerd door de Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Wij zijn in de baroksfeer, zo hebt u ongetwijfeld gehoord. En we gaan nu naar Willem Friedemann Bach. Dat was een Duitse organist, klavecinist, dirigent, muziekpedagoog en componist. Hij was bovendien de oudste zoon van Johann Sebastian Bach en Maria Barbara Bach. Hij was werkzaam in Dresden, Halle, Braunschweig en op het laatst in Berlijn. En wij gaan van hem horen de Sinfonia in D, uitgevoerd door het kammerorkester Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van de Duitse dirigent Hartmut Hähnchen.

Oom van Johann Sebastian Bach. En dat was Willem Friedrich Bach. En uitgevoerd door het kammerorkester Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Hähnchen. Wij vervolgen onze componist serie in de barok met Albinoni, Italiaans componist. En we gaan luisteren naar het concert voor trompet en orkest in Bes majeur. En we horen hier Maurice André trompet samen met de Wiener solisten. En ik kan even melden dat de wereldtrompetist Maurice André in de jaren 60 en 70 zijn roem sterk steeg internationaal. En maakte een serie opnamen van barokmuziekwerken op piccolo-trompet voor Erato en andere labels. Ook speelde hij veel transcripties van hobo, fluit, zang en strijkerswerken. De opname van Maurice André droegen bij aan de revival van de barokmuziek in de jaren 60. En we gaan dus nu luisteren naar hem.

Dit was muziek van de Italiaanse componist Albinoni, namelijk het concert voor trompet en orkest in bis majeur, alle drie delen daaruit. En het werd vertolkt door de wereldtromponist, noem ik hem, Maurice André, samen met de Wiener solisten. Dan gaan we nu naar Duitsland, naar George Friedrich Händel. En wederom een concert, orgelconcert nu, opus 7 nummer 6, ook in bes majeur. En het wordt uitgevoerd door de organist Ivan Sokol samen met het Slovak Chamber Orchestra onder leiding van Bohdan Warschel.

Muziek van Händel, orgelconcert op 7, nummer 6 in Bes Majeur. En gespeeld door de organist Ivan Sokol, samen met het Slovak Chamber Orchestra onder leiding van Bohdan Varsel. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij de vader van Wilhelm Friedemann Bach, namelijk Johann Sebastian. En u gaat luisteren naar twee fragmenten. Het eerste is Concert voor Hobo in A, BWV 1055. En we horen hier de hoboïste Pauline Oostenrijk samen met de Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Jaap ter Linde. En het andere fragment is voor 8 uur Zij loop und Preis mit Ehren, BWV 167. En ditmaal uitgevoerd door de cellist Jojo Ma met het Amsterdam Barok Ensemble onder leiding van Ton Koopman.

Dit waren voor 8 uur twee gedeeltes van Johann Sebastian Bach. Namelijk een deel uit het concert voor oboe d'amore in A groot. Uitgevoerd door de Pauline Oostenrijk Hobo. Samen met de Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Jaap ter Linde. En het tweede gedeelte was Zij loop und preis mit Ehren. Uitgevoerd door de wereldberoemde cellist Jojo Ma. Met het Amsterdam Barok Ensemble onder leiding van Ton Koopman. Om 8 uur krijgen we het NOS-journaal. En daarna komen we terug met de tweede uur van dit programma Los Klassiek. Met een vervolg aandacht voor de barokmuziek. Tot dan, dus.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek op Emeland 1, waarin wij de barokmuziek vervolgen. We laten u horen Händel, Vivaldi, nogmaals Telemann en dan een aantal werken met Maurice André, weer trompet en Bach in een motet onder andere. Maar we starten met Händel, Feuerwerk Music, en gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Rafael Kubelik.

Voor u werd uitgevoerd muziek van Händel, namelijk de Feuerwerkmuziek, en vertolkt door de Berliner Philharmoniker onder leiding van de dirigent Rafael Kubelik. En Jeroným Rafael Kubelik was een Tsjechische dirigent en componist die in 1973 de Zwitserse nationaliteit verkreeg. Dames en heren, goedenavond. U luistert naar Los Klassiek op Eenland 1 met muziek uit de barokperiode. De techniek wordt verzorgd door Varken Brals en het is nu 9:50.

Dit was muziek van Vivaldi, Italiaans componist. En ik zal u straks nog iets meer over hem vertellen. Dit was het concert voor hobo en strijkorkest, RV 450 in C majeur. En we hoorden hier de Nederlandse hoboïst Han de Vries samen met het internationaal orkest I Solisti di Zagreb. En Antonio Vivaldi was een Italiaans violist, priester en componist. Hij is vooral bekend van Le Quattro Stagioni, een cyclus van 4 vioolconcerten, maar heeft meer dan 700 composities op zijn naam staan in vele instrumentale en vocale genres. Dames en heren, goedenavond. U hebt afgestemd op Los Klassiek en de techniek wordt verzorgd door Vakkenbrots.

U luisterde om 8:45 in het programma Los Klassiek op Emeland 1 muziek van Telemann. Concerto in G majeur voor altviool, strijkers en continuo. Samen met de Amsterdamse Bach-solisten. Dan gaan we nu nog even luisteren naar een paar fragmenten met de fantastische trompetist Maurice André. Maar nu met begeleiding van Jane Parker Smith op het orgel. En die fragmenten zijn een gedeelte uit de componist Senaye Allegro Spirituoso. En het tweede is het trompettune van Stanley.

Dit waren twee fragmenten van Senayer en Stanley. En ik ben iedere keer weer onder de indruk van deze fameuze wereldtrompetist Maurice André. Hier begeleid door Jane Parker Smith op het orgel. Dan gaan we naar een laatste stuk met de afsluiting van dit programma in een motet van Bach.

prachtig koormotet van Bach, uitgevoerd door het Leipziger Koor en Barok Orkest onder leiding van Bieler. En dames en heren, dit was Los Klassiek met het gehele programma gewijd aan de barok. Samenstelling HDG, techniek Vaak Brals, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready?

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: name is Prince. Yo, man.
1: What?
0: She came.
1: Where?
2: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk,

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.